een rentier. Ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak. En smuk je smal een pip tobak.

Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk